0: aan de volledigheid aan de inrichtingen en wat verpassen de jongste vrienden haar. Dus dat is het dus dat is het dus wel weer.
1: Hij was ons niet van handen.